Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma, Ojuma,